0: Assalamualaikum. Das ist der Farmer. Wir lassen ihn Frau Fifi. Good morning, Frau Fifi. My name is Tema. Away, my sugar.
1: Mensa, die kan as wa van de toebroekjes.
2: Fifi FM is where it all begins. Happy,
3: happy. Hier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking. En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
4: Tune to Kofifi FM 97.2, where it all began.
5: You're tuned into Kofifi FM 97.2, where it all began.

0: Aua. Tjoe, bra.
1: Heere.
0: Ik hoor.
1: Wat?
0: Every Friday.
1: Friday?
0: Die Mika Ting Show, boeda.
1: Mika Ting? Wat is
0: Mika Ting Show. Ah. Every Friday.
1: Ah, meneer hoor. Tata.
0: Ah, die ding gaan skit, hoor.
1: Nee, nee.
0: Yo.
1: Ik is daar, bra.
0: Nee, sure.
1: Sure. Hey, wat van haar?
0: Lang en zo vol. De koffie vindt Mika Ting. Awa.